Au père. Ma mère n'a qu'un arcevalé, une autre de garoua. Année catacjou me comata, rara catarouar n'est tout. Au cas où tu veux 1-8-8-8-8-9-6-4-1-3-5-9-7-9-6-1-5-1-2-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-

0: Claro, es una lo que me haga lo ne pillo un lana que lo que
1: Mariano, Emma, Kina, ya, de reloj a la semana y calo a ramaleta
2: Ja, ben ik bijzonder te gewoon mijn man. Daar kan je die lengte voor je naar meer verwoord. Daar moet je zeggen dat je loopt aan man. Arbeid met al als mij ook. Met jou daar zullen wij ook. Hier laat nog het zijn naar voorzien.